0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Vlag me sami son je haren. Laat me dansen in je eilet van je neen. Vlag me sommer je haren. Laat me onrust verlaten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: op my stoep raak dinge pure plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie, dat is lekker dinge.

je begroet. Ze met haar busy dag beheer, die volk het begin oorbreek, enige soet. En die platteland roep jou naam.

Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

tafels in die put. Ons gaan maar handjie by moet sit. Die is daar voor politiek soos iets uit te flik.

soos die eerste helfte van die top 20 trefferberade afgehandel en klaar. Jou samenvatting in die 20ste posisie, Jacobus met Verwy Dans. In die 19ste posisie het ons vir Jan Blom gehad met Beautiful Jy. In die 18ste posisie, Chris Stein met Dammit, Ek's Lief Vir Jou. In die 17ste posisie, Appel, Ria Menani, Rieke Snell en Bok van Blerk met Yippie Kai Jy. In die 16ste posisie, Bartu en Benice West met Dank die Here Vir Jou. In die 15ste plek, Liesel Pieters gehad met Jou Weer Eerste Soen, gevolg in die 14ste posisie deur Irene Louise van Wyk met Sal Jy, Wil Jy. In die 13ste posisie, Robbie Wessels, Die Was Fantasties en Jack Barrow met die Bomb Squad. In die 12ste posisie, Rian Benani gehad met Lof, en dan nou Jan-Adriaan van Rooyen, oftewel Prop Net, Die Job Moet Loop. Ons vat nou 'n wegbreek voordat ons begin met die top 10 treffers op die Luister FM top 20 trefferparade. Afrikaanse Dans en WGNL met Dansbaan, Modern Talking, Geronimo's, Cadillac, Chris Stein met Awesomeal, en aan ons Saterdag tune vanoggend, Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Geniet dit. Dit is 5 minute net voor 11 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ons kuier heerlik hier saam met die Dangfeng Po Art Elizabeth span in samenwerking met King Cars 343 Kaapweg Newton Park. Maak het draai. Hulle het hulle 3 elektriese voertuie hier vir toetsbestuur vir die publiek beskikbaar. So kom, maak het draai, kom sê hallo, kom kyk hoe lyk die voertuie en voel hoeveel krag wat joepstel is.

0: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nommer 7.

my boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots. Vat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
4: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
5: There ain't no grave can hold my body down.

0: Ja, keep on smiling, James Lloyd. Daar is het al kwart oor een op hierdie saterdagmiddag. 22 Augustus 2026.
1: Johnny! Johnny! Oh, Johnny boy! Is Herman hier?
0: Ons het gewonder.
1: Van de spets. Zinderig. Kom nou net terug van die baai af. Die baai is nog winderig. Dus ik heb hier met die bol het in elkaar geraakt, Johnny. Maar ik nou eens praat, jong.
0: Hey, ons is blij.
1: Die mannen, lekker show, man. Ons is een pad huis toe. Ek is hier saam met jou vriend Boskat en sy mama. En mama doen my werk. Maar ek gaan nou oorvat daar by mama, by die mysterious job. Johnny boy, sê maar vir allemaal hoe Herman lewe, jong. Is lief vir allemaal. Geef vir die jongens een lekker show. En dan praat ons later weer, Johnny boy. Lekker dag, hoor.
0: Hey, baie dankie Herman, ons Ooskaap rolbal kampioen. En ja, Herman, ons het van jou vrou gehoor een bietjie vroeger. Sy is daar by die mysterious job. En soos toe ek die program geopen het, ons het een hele paar mede-omroepers hier op die skatkis, hoor. En Herman is een van hulle. Want as ons nie van hom hoor nie, nou vra ons vriende, Zanou, waar is Herman? Waar is hy? En so wag ons vir baie van ons vriende nog. Stuur hy boodskappe.

0: manœuvrer.
1: Les harnes, les allées, les bleus.
2: Les bons choix de dit harnes.
1: Een 95 conneries machine. Ons wilde ster.
3: Ze zien ook machine.
1: Goed vraag voor wij dag ons lekker laat krijgen. In Mariba met vleen nummer 6 kreeg.
3: Een schotrenner.
1: Omdat de kiel worden zo.
3: Doet op de boek om, maar dat is niks zonder zijn rok.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!

country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.

0: Dolly Parton, my classic treffer, I Will Always Love You. Vir diegene wat nie geweet het, die Dolly Parton is natuurlijk die oorspronkelijke skrywer van I Will Always Love You. Sy het hierdie liedjie geskryf vir haar destydse bestuurder, wat haar muziek bestuur het, en hulle pa het gekruis natuurlijk, en toe skryf sy hierdie liedjie vir hom, net om vir hom te sê, sy is hom altyd lief hee, en baie dankie vir alles, en al soeke mooie dinge, en toe natuurlijk het Whitney Houston, een weergawe van hierdie liedjie uitgebring, en die liedjie het net opgeblaas van toe af. Sy het so een paar jaar terug, so met Miley Cyrus, het sy een concert gedoen, het was een New Year's concert gewees, en het was so, so mooi gewees. Miley Cyrus het begin Wrecking Ball sing, en so in die middel van Wrecking Ball, toe met Dolly Parton saam met haar Wrecking Ball gesing en toe, so in die middel van die liedjie toe fade Wrecking Ball uit en I Will Always Love You begin toe speel. Die mense het absoluut mal geraak toe Dolly begin sing het I Will Always Love You. Baie mense online het natuurlijk, was een bykie verwar gewees en gesê, maar hoekom sing sy Whitney se liedjie en alles wat die begoeders en toe, ek dink iemand het in die comment gedrop en dit natuurlijk ook waar al gaan gesê het, hoor jy so, Dolly Parton is eindelijk die oorspronkelijke kunstenaar van I Will Always Love You. Kom, ons gaan voort, ons wat so kort advertentie breekie. Ons bykie luister na Don Williams met Tulsa Time.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

is Ella Langley met Choosing Texas, 'n liedjie wat heidaglik baie baie goed doen. Oral. Net voordat ons geluister na Iren en die Koleskies daar, I Wanna Know What Love Is. Kom ons gaan voort, Jason Aldean is volgende met Just Getting Started.

Dis Jennifer Zamudio daar met Mississippi, net hier op Luister FM. En net voor het was geweest, Jason Aldean met Just Getting Started. En dit is natuurlijk ons nou eers begin, man. Kom, ons gaan voor. Johnny Cash is volgende daar so met Folsom Prison Blues. En as ons terugkom, dan gaan ek ons uitklop treffer van die dag vir jou speel.

0: Johnny Cash daar met Folsom Prison Blues. Het is nou zo'n minuut, maak het 2 minuten, net na 5 uur op Luister FM. Is nou tijd voor jou uitkloptreffer waarvoor je gestem het. Baie dankie vir al die stem wat deurgekom het. Ons een bykie vandag gekyk na The Gambler en die twee weergaans mekaar opgesit het. Daar was Kenny Rogers, the Gambler, daar het 1978 uit, en Steve Hofmeyer met The Gambler. So kom ons kyk, wat se een het jy gekies vandag?
1: En nou, jou uitkloptreffer van die week.
0: Kenny Rogers, as he veins net.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler.

0: Skinny Rogers daar uit 1978 uit The Gambler. Dit was ons uitklooptreffer van vandag gewees. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het hier op die WhatsApp-lijn. Ons gaan nou inbeweeg na ons sekulêre uur hier op Live Skyf met die Kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM. Iets vir almal, net hier op Live Skyf met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.

0: is Jackie van Straat en met Kolwyntjie. Net voor het Annelie van Rooyen in die sensatie remix met Ek Lewe. Is live skuif met die keuse met Marian Strydom tot en met so voor 6 vanaand. Daniel Strydom gaan net na my oorvat hier agter die mikrofoon en hy gaan dan vir jou verder vat tot en met vanaand 9:00. So bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Dis mos Luister FM. Hier is Christyn Volgere met Jellemal.
1: Luister FM.

0: gooi. Ik smaak hoe duk stukken, ik heb hier meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Ja, onthou jij hier die kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt weggedraaid en het zijn blerrie op lek. Heila! Jij weer dan.

Goeienavond en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, aka Lommels, en ek gaan jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat ons!

Sky, I love scenario vanaand geselskap hou. Vanaf 9 tot en met so net voor 12 is jy reg om te rukke te rol, te jive en te jol, want dan is jy op die rechte plek. Net eerstens, bye dankie sê vir Daniel, vir awesome show soos altyd die Saterdag sizzle, wat jy elke Saterdag aand tussen 6 en 9 in die namiddag kan luister of nou uitsien ook. Maar ja, prof op program wat op jou wacht, ons het jou klitsrittels, jou remix 3 spel en jou lysie met een wysie. Moet nergens heen gaan nie, bly net waar, op jou lekker luisterstasie natuurlijk ingeskakel. Dis Luister FM 90.6 en ook 89.6.

0: was Adam met Wuchtig Vrees. En voor dit Ali Murs met I Hate You When You're Drunk. Dit brengt ons dan aan 17 minuten net na 9. En het is nou tijd voor jou Remix 3 spel. Maar voor dit net so paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enigie wat sê, goeiemiddag Lollos, welkom terug. Bly om jou stem te hoor. Mis jou baie liefde groete Antie Baby vanuit die nacht. Nou goeie naand Antie Baby, is lekker om weer van jou te hoor. Een boodskap ook het sê, naand sê Lollos, welkom terug. Bly om jou stem te hoor. Mis jou my ou breierkie. Baie baie dankie Gilmarie. Ook altyd maar lekker om van jou te hoor. As jy boodskap het, stuur het vir my deur 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld. Jou versoeke gaan ek omtrent beginne speel so 10 uur se kant, so jy kan so lank gereed maak om het dan net voor 10 vir my te beginne deurstuur, en dan speel ek eindelijk die liedjies 10:30 se kant, jammer. Ons doen het met Lysie met a Wysie. Maar ja, hier gaan ons verder, dis tyd vir jou Remix 3 spel, kom ons rock and roll en jive en jol.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerow Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Reën met stof en lips ink met funky sounds. En dit bring ons nou na so half elf, net na half elf se kant toe. Dit is eindelijk 25 minute net voor elf. En dit is net twee lysie met de wysies. Ek sien nou het een paar stemnotas deurgekom. Ongelukkig kan ek nie hulle lees nie, of luister nie. So as jy het vir my kan tik, kan ek het dan so deurgee. Maar kom ons gaan verder, is tyd vir jou lysie met een wysie.
1: Luister FM

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: En als ik jou awesome hoor en je stil weer een deel van mij bent en ik slaap val je aan en iedereen probeert mij recht.

en Monique en Swart Kopmet, ek val vir jou. Dat bring ons nou na amper kwart oor elf, toe paar secondes weg van kwart oor elf. Meneer, ons luister nog lekker muziek hier op jou lekker luisterstasie, nog so 3 of 4 liedjes, en dan is het tijd vir my om jou te groet, maar kom ons geniet het, terwyl ons verder gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.